as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister FM. Ons baadjies loop in rigtings waar jy mag dink dat ek van jou vergeet. Waar padtekens gehoorsaam word, maar ons steeds ons kansen vat. Kruising van liefde en geluk. By die stofstraat in die draai, met een bosie blok.

denk ik je te veel. Dan snipper die verf af en gaan zitten naar keel. Dit onderbreekt haar dagdroom.

was er een rug die een bos vergeet. Ik ook verdwaal, trap ik in mijn leed. Papegaai bond echo, kirang kirang mij.

0: Je vrijdag triple elf vandaag ons is gehijacked door Cathy en Donovan was sommer saam, want sy kies was Iconopop's Club Snap. Cathy at Desmond Wells, Dansvloer Liefde, Vanilla Ice, Ice Ice Baby en Early Bee, sy alle eer gekies. Dit was jou triple elf vir die prachtige vrijdagochtend. Dis 13 minute voor 8. Is amper tyd vir julle verjaarsdagboodskappe, so stuur hulle gerus my deur. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Groot Pak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.A. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens, welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Sy lekker balke toe met die concertina buddies, as ook die concertina meesters. Ons noem het net boerepompie weekstaat 10 oor 10. Kijk bieke wat nie smaak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar, dat Trump stuur 5000 troepen na Pole. Nou, president Trump het donderdag gesê, stuur 5000 Amerikaanse troepen na Pole, nadat Washington vroeger gesê het, een beplande ontplooiing is gekanceleerd te midde van druk op Europa om vir sy eie verdediging verantwoordbaar te wees. Trump het gesê die besluit is een grond om sy betrekking met Poolse president Karol Nawrocki en die nationalistische bondgenoot wat hy met trots ondersteun het tydens die verkiesing wat Nawrocki verlede jaar gewen het. Ek is bly om aan te kondig dat die VSA bykomende 5000 troepe na Pole sal stuur, het Trump op sy Truth Social Media platform gesê. Trump het nie verdere besonderhede verskaf nie. Amerikaanse ambtenaar het verlede week gesê die ontplooiing van Amerikaanse soldate na Pole is geskrap. Dit was die jongste stap deur Trumps administratie om troepengetalle te verminder en NAVO-bondgenote te straf omdat hulle nie die oorlog met Iran ondersteun nie. So ja, dit is nou niets te saak. Ons sal bykie kyk wat spruit uit dit uit.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You

so lank ons stoom, 18 minuut oor 11, dit is Rian Benadi. Ons gaan bykie kyk, skolesport, dit wat ek ontvang het. As jy dalk nog iets het, stuur het vir my. Wat is skolestede, jy speel te mekaar morgen? En waar speel hulle thuis of speel hulle weg? Ek sien DP, Daniel Pienaar, kom dispatch toe. Hulle speel te in hoërskool dispatch morgen. So by dispatch se veld, verwelkom hulle vir Daniel Pienaar dan ook morgen, as ek so vannacht kyk. En ja, Vryenspeen, Oud-Tenikwa, daai gaan een lekker wedstrijd wees, so hulle speel hier in die baai by Frimsby, en dan Bersig teen Giel College, wow, ja, by Beere Park, natuurlijk, so Bersig teen Giel College, daai boot ook een lieflike wedstrijd te wees, so die rugby is omtrent aan die gang, as ek so vannacht na al die boodskappe kyk, dan Nico Milan teen Malo, speel wel by Malo's groete daar, so ja, het Nico Milan een bykie na Malo's kant toe rij, Jorandi, wat ook my juf my sê, dat Frimsby nou Tenikwa, rugby, netbal en hockey, start aan die Frimsby span, hulle speel by Frimsby, so daar is nou een lekker enekie wat oor julle ook kan gaan kyk, verseker daar. Wonderlijke rugby, die liefste dochter, Jane Olifant, speel die naweek onder 16 netbal, tans by Frans Conradie, 2 games teen voorbereiding. Ja, ek het gesien, Frans Conradie het ook die hele sport een naweek eindelijk maar aan die gang, nee. So dit is ook een goeie enekie, so groot rugby wat ek so vinnig gesien het, as daar enige iets anders is, laat my bykie weet wie speel teen wie, as ons dalk een paar skole gemis het, laat ons bykie weet waar hulle speel en wie speel teen wie, en hierdie naweek lekker skole rugby, maar daar is al een paar skole wat jy kan gaan ondersteun.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. Verf met passie, verf met kracht.
0: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Die klanke van een snotkop met hiekies in hart en bos. Net woorde Drian Benani met vitamine C en Jakkels Vibes met Arnie Jordaan. Ek het plek vir jou by my. Tijd is so 4 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel. Dit is die naweek afskop. En jy kan natuurlijk een versoekie deurstuur. Het enetjie vir my deurgekom van Amanda wat sê, goeiemiddag Etienne, hoop het gaan goed. Kan jy asseblief my ietsie van Sturgeon speel? Nou, ons allemaal ken uit die liekie van Sturgeon in een wereld vol biljoene. Ons allemaal het verlief geraak op die liekie, mooiste liekie. En ek het die voorrecht vandag om een nieuwe liekie van Sturgeon vry te stel. Net die op luister even vir die eerste keer. Die liekie se naam is Baby One Day, deur Sturgeon. En hierdie enetjie is speciaal vir allemaal.

0: mij nog een kans toe.
1: Luister FM.
2: Etienne Collins op Luister FM.
3: We can

Wakefield, sexy eyes in Karika met baie boulevards. Picnic saam met jou, de Picnic Drive. Dat is een vrijdagje op Luister FM. Ek is saam met jou tot so net voor 6. Fantastisch. Goeiemiddag. Dank je, Etienne. Na week aan Skop. Terug maandag vir die middag samen zijn. Tot so net voor 6. Keir ek en jy saam weer. Sporttopic, Netflix, hot stuff. Al die lekker dinge wat jou kan toekom nog in die volgende 3 ure. Ek en jy, Ed Jordan sing vir ons Crazy.

0: 21 met 30% reën en as ons kyk na Jeffreys Bay, 11:21 met 3% reën.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

is Christian Visser met Baby Chocolates. Voor het Jennifer Zimmerio met Hart en Siel en Tiens Jordaan met Sal Jy Bly. Nou, ek is vir jou gevra uit water liekie kom hierdie lirieke Ain't no using complaining when you got a job to do. Kom ons kyk, baie boodskappe wat deurgekom het, maar ek gaan net so paar lees hier. John, jy het om, dan het ons vermornei, wat ook reg is daar met die antwoord. Zandrey, jy is heeltemal reg. En Alta Wekes, jy het om ook. En Ma Chips, sy is 100% in die kol. En ja, lyk my. Ja, dis daar wat deurgekom het. So die regte antwoord waarna ek gesoek het met die lirieke. Ain't no using complaining when you got a job to do. Kom uit en niks anders uit as Bryan Adams, The Summer of 69. En op daai noot is het tyd vir my en vir jou tot ziens te sê op hierdie vrijdag aand. Julle moet ingeskakel bly DJ Bion net hierna, wat weer een lekker muziek gaan maak tot en met 12 uur toe. Ek kry julle weer sondag op die country hardloop tussen 12 en 3. Jy wil dit nie mis nie. Ook een lekker onderhoud met ons eie gerkie op Barrio Pel, so dan kry ek julle weer. Dankie dat ek saam met jou kon keier. Dankie vir elke liewe boodskap, al die lekker lach vanavond. Ek het rarig waar geniet. Tot ons mekaar weer sien, mag julle een wonderlike en een geseende naweek verder hee. Tot ziens.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastgate Caravan, Campbell and Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell and Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierdelaan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
5: Hey, Ricky.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Maar even, als je zullen naar een appie, jij niet om.
1: Nee.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za. Luister online op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.